maar nu voor de troepen. Zo'n kleine is zwaar overroepen. Want dat kwijlt en dat blijt en dat braakt en dat scheidt. Mag jij toch een keer goed kunnen poepen? Kattenlief ergens bij over meren. Haar vent kon dat niet appreciëren. Hij betrapte ons bloot en toen viel hij mors dood. Dus hij kon haar weer volop zwaaien. Kom, daar drinken wij op. Ja, daar drinken wij op. Want had hij geleefd, wel dan kreeg ik een schop. Giet de glazen maar vol, want ik leef voor de lol. Ja, ook al ben ik

0: maar niet dank achterin en dan stop je
1: de glazen maar vol, want ik leef voor de lol. Ja!
2: Het ruikt zat in uw bed.
0: Maar alcohol, dat ontsmet.
1: Oh, ik ben de kool, dat roept ieder in school.
0: Nooit meer lopen, marcheren of sluipen. Vanaf nu kunt ge enkel nog kruipen. Maar toch breng ik u licht met het goede bericht. Ge hebt armen, dus kunt ge...